0: Baay Demba Waar Njaay
1: War wako yobbu geej
0: Koxolaan
1: yaa ko may ndox
0: Mu naan ba mandi Rabbi Alla ko sangak njor
1: Rabbi Alla yaa ko sangak njor
0: Waru waar
1: War dem na geej
0: Waru waar War dem na geej samba Guro gor bu kenn daw Bu kenn naani Yaay Faatu fattalikul
1: Lima la waxon biik
0: Bunaat tange
1: Buna tange